0: Ik ga naar deze, want daar ga deze, al hebben we het over zenuwen.
1: Radio Lusitânia, 24 horas por dia, a música de Portugal.